0: když se někdy hledám, najdu se zaručeně někde v cirkuse. Zlatý trubky tón a koní milion, maringotka, šelma, krotká slon. Pa, pra, pa, pa, pa.
1: Tisíc žárovek a jedna noc, klvů je málo, komárů je moc.
0: Po sto žárek, hadrek a cárek leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze,